0: Welkom te het program bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een program waar mamas zich onder en onder moet spreken.
1: Hallo mamas. Welkom hier vandaag bij ons Mom to Mom program. Ik vreem me dat je aangeschult hebt. Hier is Susie met je. En ik hoop dat we hier alle top kan een gescheine gezegende tijd hebben. Heb je al mal voor ons wat gebet en God nog wat gevraagd? En dat gebed is niet beantwoord worden? Daarvan handelt zich ons programma vandaan. Dit is een weitere artikel uit dat boek dat gebed wat alles veranderen deed. De schrijver nennt gevele leeuwen op voor het unbedingt wichtig en nodig is dat we God aanbeden doen. Vierjeweg reden we van Twiebel. Waarom dat nodig is God loven en onterbeden, wann we ook Twiebel haben, en van deren handelt zich dort aan, van onze gebeden niet erheerd worden. We horen aan ze eerst een leid aan, en dan gaan we hier weer in deze artikel naar.